0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours. En volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots. Want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowa en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouech vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouech had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouech als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouech kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouech ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024, zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickbokskampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een diskwalificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakt deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje event op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max vs. 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours. En volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots. Want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowah. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowah was voor seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowah en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowah werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouech vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouech had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouech als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouech kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouech ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. De Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024, zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belg traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens Den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu weer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickbokskampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie. En de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Drecht-tunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knoop het Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakt deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max vs. 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours. En volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots. Want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen staan files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo tussen Hengelo Noord en Knoopend Buren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowah. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowah was voor seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowah en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowah werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen, maar op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp, 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 6 met 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 8. De vertraging is een kwartier, de oorzaak een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouz vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouz had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouz als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouz kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouz ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is er veel vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Nu 11 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. Het verkeer in de file wordt omgeleid via de hoofdrijbaan. Omrijden kan ook via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op die route is het inmiddels wel extra druk op de N44 tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord, nu ruim 20 minuten extra reistijd. Dan de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort. 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024, zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. België traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Toné Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Bob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. De A20 van Gouda naar Rotterdam is helemaal dicht tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan via Den Haag over de A12

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op dezelfde manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsiouk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2-4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 5 kilometer. De extra reistijd is

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1 kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender en het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Johnny.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 12 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1 zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Doei.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycot van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelten hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycot zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Knopend Hoflied 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Knopend Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonné Villena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Villena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Villena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Villena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Villena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsiouk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee opvallende files. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech voor knooppunt Klaverpolder. De rechterreishok is dicht. Vertraging 5 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: open to now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madring circuit. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madring staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1 kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madring en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingcomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1 zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1 zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook afgesloten, vertraging 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij afrit Hoenderloo. 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: in het kort.
1: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen de UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jason van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weer sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Dit komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Zowel met Velsen en uit Geest staat een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunetten en Maasbergen. Twee rijstroken dicht, vertraging een uur. A20 Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken dicht, vertraging een half uur. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Hogeveen 7 kilometer met een half uur oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonnei Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is inmiddels weer in volle gang met ruim 600 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus ik noem het Velzen en Uitgeest staat een touringcar met pech. Twee rijstokers en lichtvertraging ruim een half uur. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunneken en Maarsbergen gebeurde dat. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N36 om richting Almelo. Daar is de weg dicht door een ongeluk. En het is nog niet bekend wanneer die weer open is.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsiosiuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Capri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke spits weer deze donderdagavond. Met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Velzen en Uitgeest staat een autobus, een touringcar beter gezegd, met pech. Twee rijstokken zijn dicht, vertraging een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, de Baarsjes en Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A12, Den Haag richting Arnhem voor Maasbergen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport, twee rijstroken dicht, vertraging een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden korter, maar het is nog altijd druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat nog altijd een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een half uur oponthoud. En tenslotte dezelfde A27, maar dan in de andere richting van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een aantal korte files en een drietal opvallende. Op te beginnen de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot nog altijd een bus met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. A27 is nog druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten vertraging met 6 kilometer file. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen voor Spouwbeek 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ook hier nog 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een vrachtwagen met pech zorgt nog voor vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Die is gestrand tussen Oorschot en Moergestel en de rechterrijstrook is dicht. Hou rekening daar met een kleine

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn twee rijstroken dicht op de A50 richting Apeldoorn. Ze zijn bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En daarom is je vertragingstijd 10 minuten.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.